Katonda Patri yazaala Mukama waffe Yesu Kristu. Alleluya. Atuwa omutima ogutegeera. Katonda Kitaffe.